0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Joe Black, yo taters know. Well, hi, James Blunt, I'll be your man. Zed Maren Morris in Graver Soek Dam in the middle. In Elton John and Dua Lipa. Het hier die vierde rij begin met Cold Heart. Maar ek sê, is maar lekker musiek so om die maandag so bykie van kleur te verander as hy dalk nog vir jou so bykie blauwerig is. Hoop hy is heeltemal een ander kleur as blauw. Wat die paaie betref is daarom ook nie helemaal blauw nie. Daar is wel een paar probleme op. Die N2 ingaande is daar brand en rook wat daar by die Makassar afrit is. So jy toch net versigtig daar bestuur, sit maar die ligte aan as het een redelike digte rook is wat oor die pad trek. Maak seker allemaal kan jy sien. Bietjie verder aan, die N2 uitgaande is daar op die N2 ook by Bidenpel weg is daar, by die afrit na Bidenpel toe is daar padwerke, onbeplande padwerke wat daar in die gang is. En dan verder op die N2 ingaande daar by net voor die R300 afrit. Nee, jok, dis by Mewway, M44, net na die Mewway afrit, is daar een of ander wetstoepassing, en ek verbeel my, ek het vroeger gehoor, dat daar was protesaksie in die omgeving, maar wees my net bewus daarvan, en dan ook Hindle Road, daar by die afrit na die R300 toe, is daar ook padwerke, onbeplande padwerke, wat dalk een probleem kan wees, en verkeers op eenhopings kan veroorsaak. Dis al wat ek vir jou het, maar as ek dalk iets nie genoem het nie, wat jy wel raak sien op die paaie, wat jy denk een probleem kan wees van die padgebruikers, stuur vir ons een WhatsApp, sommer een stemnota na 021-100-6936, dan waarskie ons allemaal op die paaie. Veilig bestuur.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
0: Let's be honest, even cool people have fans. And when summer in South Africa starts turning up the temperature, having one isn't just cool, it's essential. Join the AC/DC Express Fan Club and check out their range of fans for your home, office or workspace, all at fantastic promotional prices. Big fan, small fan, pedestal or floor, they've got the breeze covered. Visit them in-store at Gerber Boulevard, Gans Plaza, or shop online at acdcexpress.com. AC/DC Express, everything electrical.
2: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
3: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
2: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
4: This is Helderberg FM
5: 93.6 York.

0: DJ Kosher, hi again. Zusammen mit Sunset Sweatshop. Nee, Sunset Sweatshop's Mann, was zusammen mit DJ Kosher da. Hi again, is die liedjie se naam. The Weekend was voor dit met Take My Breath. Is middag sê van my Christie, is jy dalk so pas ingeskakel het op 93.6 Helderberg FM, dis waar jy is. Dis half 1, ons het 1 uur weer vir jou die jongste nuus hier op Helderberg FM, maar nog lekker mis dat ons soon toe vat, ons het een van nou Millie, net hierna, baie bekende ene, die Melewato is ook daar, Blackbird, Rain On Me, en ook een van Aiden Kade, net om so paar te noem, tussen nou en 1 uur vanmiddag hier op Helderberg FM.
1: Hi, sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.

0: Lekker musiek hier op Helderberg FM, die laaste uur van jou Daily Date saam met my Christy. Eric Prydz met Call On Me gewees so pas, ook geluister na La Roo met Bulletproof net voor dit. Voor dit gaat Lola Young met Messi en hierdie laaste uur begin, laaste uur's musiek van jou Daily Date begin met Lady Gaga Alejandro. As Marag sê, hoop het gaan so goed met jou, op die paaie gaan het heel goed, daar is nog net padwerke, wat ek vroeger genoem het, onbeplande padwerke op die N2 uitgaande by die afrit na Baden-Powell Drive toe. Wacht, hier is een botsing. Jan Smits Drive, sydwaarts, is daar een botsing daarna by 12th Avenue. So, wees maar nie bewus daar, as jy dalk op Jan Smits Drive wil uitdraai. Dis al wat ek weet, niks anders ter nie, hier en daar een stilstaande voertuig, maar niks gevaarliks nie. Onthou enig iets wat jy sien, waar jy op die paaie beweeg, en jy voel ons moet die rest van die padgebruikers waarsky, stuur vir ons een WhatsApp na 021-100-6936, dan maak ons so.
1: Running a business comes with challenges, but compliance and record keeping shouldn't be one of them. At AdminWiz, we make it simple. From regulatory requirements to organized records, our expert team keeps your business compliant and stress-free. AdminWiz, compliance made simple, success made easier. Find us on Facebook or adminwiz.co.za. Winners of the Cape Chamber of Commerce Service Excellence Awards 2010 and still upholding those standards today.
2: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
3: Is jy gereed om met jou volgende bouwproject te begin? Buco het alles wat jy benodig. Of jy nou bou, herstel of afrond. Kry soepe se wit PVA verf in 'n 5 liter blik vir slegs R79. Of in 'n 20 liter blik vir R2.69 en soepe se wit glansie malja verf in 'n 5 liter blik vir net R2.99. Moet dit nie misloop nie. Promosie geldig tot 11 Oktober 2026. Bou, herstel, rond af met Buco.
4: Buco.
5: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.

0: Dis Charlize Berg met Brand hier op Helderberg FM ook gehad, Jeremy Loops Head Start. Is tyd vir my om tot ziens te sê, Jan Willem, die is in die atelier, hy vat oor tussen 3 en 6 afternoon drive, gaan het goed Jan Willem?
1: Altyd goed, dankie Christy.
0: Lekker, jy lyk vir my uitgerust na die naweek.
1: Altyd, joh, was een heerlijke naweek.
0: Nee, ek kan sien, ja. Het jy net niks gedoen hier, of het jy lekker dinge gedoen?
1: Nee, daar was een paar opwindende dinge wat gebeur het, is amper te veel om te kan onthou.
0: Ok, so jy is nie net uitgerust nie, jy het sommer lekker dinge ook gedoen, want ek is net gerust, ek het nie veel lekker dinge gedoen.
1: Ja, dan moet jy hierdie naweek een plan maak, Christ.
0: Nee, ek gaan hierdie naweek bykie iets lekker. Kijk, ek het daarom roomhuis gaan eet op die beach,
1: okay, jy weet. Ok, I mean, nee, dan gaan jy, dit is nou ons 100%, dit is wat mens moet doen nie in die Helderberg.
0: Dit is nou net hy daai. Jan Willem, wat gebeur vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Dit is weer een splinter nieuwe week van Guess the Cut, waar daar weer een nieuwe luisteraar kan wegstap teen vrijdag, met die voucher van The Grounds Meet in Delhi. Watershed, Christy, het een splinter nieuwe song uit.
0: Ja.
1: Praat so bykie met Craig Hines, vanmiddag 20 minuten voor 6 oor die song, bly ingeskakel om te hoor, en nog vele meer.
0: Lekker, lekker, jy moet het baie geniet, Jan Willem.
1: Dankie, Christy.
0: Ons sien vir jou weer morgen.
1: Tot dan toe.
0: Okay, nee, cheers. That's your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet die rest van jou maandag geniet. Jan Willem gaan om 'n ander kleur verf as hy nog so bietjie blouerig is. Ek sien jou weer môre 12:00 hier op Helderberg FM. Veilig wees.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa. ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

Olivia Dean with Man I Need. Stay tuned, it is 12 minutes away from 7 o'clock. Lekker musiek op pad net hier op Helderberg FM. Franja met Oulala, Demi Limo met Net Myne. Speel binnenkort vir jou.